0: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartse effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei met nieuws

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Yeah.
4: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, yeah.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot met gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is het eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en 1 Vallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of 1 Vallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar een van...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 4 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doe denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook daarbuiten. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. Deze week staan we stil bij een bijzondere mijlpaal. 30 jaar Jan Smit, wat ooit begon met een jonge jongen uit Volendam die Nederland wist te raken met zijn stem, groeide uit tot een indrukwekkende carrière vol muziek, televisie en onvergetelijke momenten. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid met zijn liedjes van Ik zing dit alleen voor jou, Alleen en Laura tot Vrienden voor het leven. En Als het morgen is gekomen. Jan Smit wist zich steeds opnieuw uit te vinden en bleef al die jaren dicht bij zichzelf en zijn publiek. In het komende uur nemen we u mee naar een muzikale reis langs de mooiste momenten uit zijn carrière. Grote hits, geliefde klassiekers en natuurlijk ook enkele van zijn recentere nummers komen voorbij. We hoorden zojuist Ik zing dit lied voor jou alleen. Met deze gevoelige ode aan zijn oma veroverde de 11-jarige Jan Smit in 1997 heel Nederland. Het werd zijn eerste nummer 1 hit en betekende de grote doorbraak van de jonge Volendammer. We gaan verder met Als de morgen is gekomen. Dit was de eerste single van het album Op weg naar geluk en werd uitgebracht op 25 augustus 2006. Het nummer groeide uit tot een enorme hit en was Jan Smits eerste nummer 1 hit sinds hij onder de naam Jan Smit optrad. Nadat hij eerder als Jantje Smit succesvol was geweest. Daarmee bewees hij dat ook volwassen artiest vaste plaats aan de top van de Nederlandse muziekwereld had veroverd. Hier is Jan Smit met Als de morgen is gekomen.

zojuist Laura. Dit lied verscheen in het najaar van 2005 als derde single van het album jansmit.com. Jan schreef het nummer voor zijn goede vriendin Christine Bootsman, die begin 2005 op 25-jarige leeftijd overleed. Nadat Jan het lied had gezongen in een televisieprogramma en het heel veel indruk maakte op het publiek, werd besloten het als single uit te brengen. Het groeide uit tot een van zijn meest persoonlijke en geliefde nummers uit zijn carrière. We blijven in het jaar 2005 met een nummer dat voor veel mensen symbool staat voor vriendschap, vrienden voor het leven. Dit lied werd in maart 2005 uitgebracht als enige single van het album jansmit.com en het nummer werd geschreven door Jan Smit samen met Simon Keizer en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit zijn repertoire. Daarnaast werd het gebruikt als titelsong van de succesvolle realityserie Gewoon Jan Smit, waarin kijkers een kijkje kregen in het leven van de Volendamse zanger. Hier is Jan Smit met Vrienden voor het Leven.

Dat was Cupido, een van de grootste hits uit de periode rond het album Op Weg Naar Geluk. Het nummer verscheen op 17 november 2006 als tweede single van dat album en werd geschreven door Jan Smit en Simon Keizer. Het groeide uit tot een nummer 1 hit en behoort nog altijd tot de populairste nummers uit zijn repertoire. Jan was niet alleen in Nederland populair. Als jonge artiest trad hij ook op onder meer in België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk en bouwde zelfs een succesvolle internationale carrière op. We gaan verder met Dan volg je haar benen, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2007. Het nummer werd op 26 oktober 2007 uitgebracht als eerste single van het album Stilte in de Storm en kwam direct binnen op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Een ander leuk weetje is misschien dat op datzelfde single stond ook Calypso, een bijzonder duet met de Amerikaanse zanger John Denver. Daarmee werd Jan Smit als de eerste artiest die een postuum duet met Denver uitbracht. Jan Smit met Dan volg je haar benen.

Leef nu het kan, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2010. Het nummer verscheen als voorloper van het album Leef en werd geschreven door Jan Smit zelf. In het lied staat een positieve boodschap centraal. Geniet van het leven en haal eruit wat erin zit. Ook de videoclip viel op. Die werd opgenomen in Disneyland Paris en kreeg bovendien een speciale 3D-versie, waarmee het de eerste Nederlandse muziekvideo in 3D werd. We gaan verder met Stilte in de Storm. Een bijzondere hit uit 2008. Het nummer was de tweede single van het gelijknamige album Stilte in de Storm. En verscheen nadat Jan was hersteld van zijn stemproblemen en een operatie aan zijn stembanden had ondergaan. Voor Jan betekende dit nummer een belangrijk moment in zijn carrière. Want na een moeilijke periode liet hij horen dat hij terug was. En hoe? De single groeide uit tot een grote hit en bereikte de eerste plaats in de single Top 100. Daarnaast werd het nummer gebruikt als titelsong van de Nederlandse film De Brief van de Koning. Hier is Jan Smit met Stilte in de Storm.

Met Gerard Joling uit 2012. Het nummer verscheen op 24 mei 2012 als voorloper van het album Vrienden van Jan Smit. Het lied gaat over een bijzondere vriendschap tussen beide artiesten en werd geschreven door Jan Smit samen met Tol en Tol. Naast de zanger is Jan ook een bekende televisiepresentator. Hij presenteerde onder meer De Beste Zangers, Sterrenmuziekfeest, Op het Plein en verschillende uitzendingen rond het Eurovisie Songfestival. En dan gaan we dan Hou Je Nog Steeds Voor Mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarige jubileum als artiest en maakte deel uit van het verzamelalbum 15 jaar hits. Met dit lied voegde Jan opnieuw een nummer 1 toe aan zijn carrière.

0: is Gezellig Hollands.
1: We hoorden zojuist van Hou je nog steeds van mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum en artiest en maakte deel uit van een verzamelalbum 15 jaar hits. We gaan verder met tussen jou en mij, een bijzondere samenwerking tussen Waylon en Jan Smit, die voort uit de duet van de artiestennaam Willem en Jan gebruikte. Het nummer verscheen in juni 2022 en stond zowel op het album Gewoon Willem van Waylon als op Boven Jan van Jan Smit. Waylon had het nummer al geschreven en vond het een perfect zou passen als duet. Daarbij dacht hij direct aan Jan Smit. Hoewel de twee artiesten elkaar al kenden, was dit hun eerste gezamenlijke hitsingle. Hier zijn Willem en Jan met Tussen jou en mij.

Ja, dat was Die Man Is Verliefd. Een vrolijke samenwerking tussen Jan Smit en de 3J's uit 2024. Het nummer verscheen op 14 juni 2024 en betekende de eerste gezamenlijke single van deze Volendamse vrienden. Hoewel Jan Smit en de 3J's elkaar al tientallen jaren kennen, regelmatig samen op de televisie te zien zijn en een hechte band hebben opgebouwd, hadden ze nog nooit samen een single uitgebracht. Met Die Man Is Verliefd kwam daar eindelijk verandering in. Jan Smit heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot veel meer dan alleen een zanger. Van 2015 tot en met 2018 maakte hij deel uit van de internationale schlagertrio Club Draai. En sinds 2017 is hij bovendien lid van de Toppers. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het Eurovisie Songfestival als commentator en presenteerde hij het festival in 2021 vanuit Rotterdam. Ook was hij van juli 2022 tot en met november 2023 voorzitter van FC Volendam. We gaan verder met Tranquilo, een van de recente hits van Jan Smit. De single verscheen op 6 juni 2025 en werd geschreven door Jan Smit samen met Ellen Clark. Hier horen we

Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen, bijna aan het einde gekomen van dit speciale uur van Gezellig Hollands. Helemaal in het teken van 30 jaar Jan Smit. Wat hebben we een prachtige muzikale reis gemaakt van de jonge Jantje Smit met Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen tot recente hits als Tranquilo. We hoorden de grote meezingers, de gevoelige ballads, bijzondere duetten en de nummers die Jan Smit hebben gemaakt tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. 30 jaar lang heeft Jan Smit een vaste plek veroverd in de muzika en Nederlandse muziekwereld als zanger, presentator en entertainer en heeft hij generatie fans weten te raken met zijn muziek en verhalen. We sluiten deze bijzondere uitzending af met het nummer Samen. Een recente single van Jan Smit, het nummer, verscheen op 31 oktober 2025 als opvolger van de zomerse hit die we net hoorden, Tranquilo. Voor het schrijven van dit lied werkte Jan opnieuw samen met Alan Clark. De boodschap van het nummer is duidelijk. Ondanks onze verschillen kunnen we elkaar altijd vinden in wat ons verbindt. Namens Gezellig Hollands en Evenlijen, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En voor nu sluiten we af met Jan Smit, Hier is Samen. En daarna als toetje inderdaad, Als je lacht.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Sheena Easton en The Lover and Me. Vervolgens hoorden we de Dire Straits met Money for Nothing. En daarna was het de beurt aan Rob D met Club to Death. Vervolgens hebben we genoten van een stuk reggae. En dat was door Misty in the Roots met Poor and Needly. Vervolgens hoorden we Patrick Crowley met Going Home. En zo je, daarna was het de beurt aan Queen met I Want to Break Free, de speciale 12-inch versie. En zojuist sloten we af met het vleugje Trance en Armin van Buuren met Beautiful Life. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12-inch. Graag tot dan.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus, en voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is... Ja, zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. En volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience. Dit is 1 Vallei.

0: En een hele goede avond.
1: Ja, jij ook een hele goede avond.
0: Ja, andere stem vanavond.
1: Jazeker.
0: Ja, want Joshua en Mike die zijn er niet. Mike is op dit moment lekker op vakantie. Die zit in Hongarije. En Joshua had vandaag andere familieomstandigheden of bezigheden. En toen hadden we het genoegen dat Sean na zijn vakantie bereid was om vanavond lekker aan te schuiven.
1: Zeker.
0: Dus een hele goede avond, Sean.
1: Goedenavond.
0: Leuk, ja. Leuk dat je er weer bij bent.
1: Ja, super.
0: Je hebt natuurlijk net een heerlijke vakantie achter de rug.
1: Ik heb heerlijk genoten. Ik heb ook geweldig weer gehad.
0: Ja, je hebt natuurlijk onze uitzendingen allemaal opgenomen en eindeloos lang teruggeluisterd.
1: Zeker, tot in het oneindige.
0: Tot in het oneindige. Nou, lekker. Vanavond hebben wij een speciale avond. Wij hebben vanavond een heerlijke Purple Disco Machine avond. Dus dat betekent dat we in het eerste uur lekkere nummers van Purple Disco Machine voorbij horen komen. En in het tweede uur gaan we luisteren naar heerlijke remixen gemaakt door de Purple Disco Machine. Dus
1: ja, dat belooft wat.
0: Ja, dat belooft zeker wat. Ja. Dus we gaan even lekker genieten vanavond.

0: Ja, lekkere muziek.
1: Ja,
0: en zeker met deze temperaturen buiten, dan doet dit het wel. Lekkere zomerse klanken door jouw speakers heen. Waar je ook luistert en hoe je ook luistert naar Dance Experience. En van Mike weet ik niet of hij meeluistert. Het zou zo kunnen. Joshua die is op dit moment andere dingen aan het doen, dus die luistert niet mee. Maar die gaat dit ongetwijfeld nog weer terugluisteren. Ik moet ook zeggen dat hij ook wel groot fan is van Purple Disco Machine. Dus als je dan eens gaat zoeken wat die beste man allemaal al uitgesproken heeft. En eigenlijk hoe lang die al bezig is. Ja, dat is echt wel bijzonder.

0: studio's. Want dat betekent dat we allerlei feitjes om de oren heen krijgen. Ja. En hij heeft er weer een, hoor.
1: Ja, jij wist niet dat hij op Pinkpop had opgetreden vorig jaar.
0: Nee, niet dat het vorig jaar was. Ik wist wel dat hij het gedaan had. Ja. Maar althans, er stond er iets van bij dat hij het gedaan had. Maar dat dat vorig jaar nog was, dat weet ik niet.
1: Ja, vorig jaar was dat. Dus met Bent en Al.
0: Oké, nou ja, dan weten we wat we gemist hebben. Maar ja, dat is dan het leuke als Sean altijd bij ons in de studio is. Dan krijg je altijd dit soort feitjes te horen. Hè? En dan checkt hij het even. En dan is het nog waar ook.
1: En is het nog waar ook.
0: Ja, dat maakt het alleen maar leuker. Dus, maar goed, onze Duitse vriend is dus op Pinkpop stond hij. Jongen. En dat, dan heb je het wel goed gedaan, toch?
1: Dan heb je het goed gedaan.
0: Nou, dat is mooi. Het wordt tijd dat wij er ook een keer komen. Maar ja, helaas. We moeten eerst maar eens buiten de studio zien te komen. Laat dat maar missie 1 zijn.
1: Dat is het beste.
0: Ja, laten we daar maar rustig aan mee beginnen. Waar we ook mee bezig zijn, vanavond is een heerlijke Purple Disco Machine avond. Zoals je ongetwijfeld vanaf de eerste nummers al hebt kunnen horen. En zo komen er nog veel meer heerlijke nummers van de Purple Disco Machine voorbij vanavond. En in het eerste uur dus de hits die hij gescoord heeft. En in het tweede uur de heerlijke remixen die hij ook nog eens een keer gemaakt heeft. Dus die beste man die zit echt niet stil.
1: Nee, die gaat maar door.
0: Ja, daarom. Ik zie hem regelmatig voorbij komen op Ibiza. En allerlei andere tropische oorden waar hij dan weer sets te horen brengt. Dus die doet het wel goed, zeg maar.
1: Hij doet het lekker.
0: Ja, en hier bij Dance Experience volgen hem al jaren. Dus we draaien al jaren de heerlijke muziek van hem. Dus ik vond vanavond gewoon, ik zag de weerspelling, denk het wordt tijd voor een avondje Purple Disco Machine.

0: Ja, dat is dan wel leuk, want dan zit onze buurman zit weer hevig te zoeken. Wat kom ik allemaal tegen? Wat vind ik allemaal? En dan vindt hij daar gewoon een hele mooie tourlijst.
1: Ja, dat is handig voor de mensen die hier op vakantie gaan
0: natuurlijk. Ja, en dat zijn er nog wel een paar, denk ik. Dus,
1: zeker. Nou ja, wat je dus, we hadden het er net al over dat het best wel druk was, dat mannetje. Ja, zo staat hij tot en met 1 oktober, staat hij gewoon elke donderdag, staat hij inderdaad op Ibiza, hè, Pasha Ibiza. Maar ja, Pukkelpop treedt hij ook nog eens een keer op, 20 tot 23 augustus. En ook nog eentje, ja, ik hoorde net dat er een Mike in Hongarije zit. Nou, wie weet, want tijdens zijn vakantie treedt hij daar ook op in Hongarije. Dus misschien is het in de buurt. Ja. Om er eventjes live gaan kijken. Dat is altijd leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja, ja, hij staat nog wel op mijn lijstje om een keer live te gaan bekijken, zeg maar. Dus dat moet nog een keer gebeuren. Als hij weer een keer hier in Nederland in de buurt is, dan moeten we toch nog maar eens een keer kijken dat we hem live kunnen gaan bewonderen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, we gaan vanavond gaan gewoon lekker door. Want ja, als we hem niet kunnen zien, dan kunnen we hem in ieder geval horen. En dat is het leuke dan van Dance Experience, dat we dat dan ook gewoon lekker doen. Gewoon de heerlijke muziek. En ja, na dit nummer zullen we gewoon eens opnoemen welke nummers we al gedraaid hebben. En ik denk dat je ze allemaal al wel kent. Als je een beetje muziekluisteraar bent, dan denk ik dat je alle nummers al wel eens gehoord hebt.
1: Dat denk ik vast en zeker.
0: En misschien zelfs wel hier bij Dance Experience. Want ja, wat ik al zeg, als hij weer wat nieuws heeft, dan over het algemeen draaien we het wel. Dus...

0: En Sean, word je er alweer een beetje blij van deze muziek?
1: Ik word er wel blij van. Dat tot nu toe, ik zei nou ja, Purple Disco Machine. Maar ja, ik herken nog steeds elke plaat.
0: Ja, dus, hè? Ja, dat is het mooie aan deze gast. Dat hij heeft zoveel muziek gemaakt. En met zoveel mensen samengewerkt. Want behalve dat hij het onder zijn eigen naam uitbrengt. Doet hij ook heel veel collabs samen met andere grote namen. En dan verschijnt niet altijd zijn naam. Maar hij is wel de producer en de uitvoerende erin. Ja. En, ja, dat maakt het dan weer zo leuk.
1: Ja.
0: Ja, en wat gewoon lekker is, is dat tegenwoordig kun je overal wel de lange uitvoeringen van vinden. En wij zijn Dance Experience. Wij ontfermen ons over het vak mixen, zoals dat heet. Ja, en hoe leuk is het dan dat die hele boel gewoon aan elkaar knalt, hier live vanuit de studio, zeg maar.
1: Lekker, hè?
0: Ja, toch? Maakt het allemaal weer net iets specialer. En dat maakt het dan weer zo leuk voor ons hier bij Dance Experience. Dat we dat gewoon bijna elke week wel kunnen doen de laatste tijd. En vorige week natuurlijk het hoogtepunt. De back to drie back, zeg maar. Dus met z'n drieën hier live mixen vanuit de studio. Omste beurt een nummer. En het elkaar dan zo moeilijk mogelijk zien te maken. Dus en jij hebt zitten luisteren als het goed is.
1: Ja, zeker.
0: Dus, hoe klonk dat nou aan de andere kant van de radio? Want wij hadden de grootste lol hier in de studio.
1: Nou, maar de lol was goed te horen. Zeg.
0: Jawel, hè?
1: Ja, zeker met het eind. Het was geweldig muziek.
0: Ja, toen kwamen we echt wel in jouw straatje uit, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik was echt helemaal in mijn element.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar goed, vanavond zitten we gewoon weer in de muziek die we wel lekker vinden. En we kunnen aan het eind misschien nog wel een geintje uithalen. Maar daar gaan we nog wel eens over nadenken. Dat komt wel goed. Maar goed, wat we net al zeiden is dat hij heeft natuurlijk hele goede nummers gemaakt al. En we begonnen natuurlijk met Substitution, The Beat of Your Heart, daarna Into the Dark, Hypnotized, Dopamine en This Is All My Life. En allemaal de originele lange uitvoeringen. Dus en daarvoor zijn wij Dance Experience.

0: Ja, we hadden net hier een klein discussietje in de studio van joh, wanneer is die beste man nou eigenlijk begonnen? En dat weten we ondertussen.
1: Ja.
0: En we weten ook waarmee.
1: Nou, inderdaad. Dus eigenlijk is die Purple Disco Machine begonnen in 2009. Maar eigenlijk het ontdekken van de house muziek is toch al in 1996 is dat al gebeurd. Hè.
0: Ja, hè?
1: Dus het is ook net zoals ons eentje van de oude garde.
0: Ja.
1: Dus in 1996 is het begonnen, maar zo'n doorbraak inderdaad in 2009 met het nummer My House.
0: Ja, en het leuke is dat wij die hebben en die gaan we nou gewoon draaien.
1: Dus, lekker.
0: Voor degene die goed meeluisteren, die horen hem op de achtergrond al een beetje meelopen. Dus. Nou, ik weet niet wat er nu gebeurt.

0: Heb je dan meer leuke feitjes, John?
1: Ja, nou ja, een feitje wat ik net met je besprak. Ik vond dit een beetje richting Jacking House. En dat vind ik wel prettig om naar te luisteren.

0: Ja, dat is het ook. Ja, ja. Maar goed, je had net nog een ander feitje. En dat is, waar komt nou die naam Purple Disco Machine vandaan? Ja, want dat hebben wij gewoon gevonden.
1: Dat hebben wij gewoon gevonden. Nou, onze...
0: Wat anders jij dan? Maar.
1: Ja, onze lieve man die was groot fan van Prince.

0: zien genoemd. Een leuk feitje.
1: En daar, werd hij groot mee.
0: En daar werd hij heel groot mee, die man.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik kan hem aardig in zijn muziekkeus vinden, zeg maar. Want ik moet zeggen, de Purple Disco Machine, of tenminste Prince, ja, vond ik vroeger ook geweldig.
0: Ja, zeker.
1: En zeker de videoclips, maar ook zijn muziek, weet je wel. Dat is, ja, als je een nummer van Prince hoort, dan hoor je dat Prince is.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel mooi en heel knap. Maar ook Miami Sound Machine, dat was een soort guilty pleasure. Maar ja, het was wel. Ik vond dat wel heel lekker. Conga, Dr. Beat, Rhythm is Gonna Get You. En ik vond de langzamere nummers wat minder. Maar de tempo nummers,
0: dat
1: tropische wat erin zat, zeg maar, daar kon ik wel mee. Ja,
0: en dat mooie vergelijking eigenlijk

0: Maar het zijn ook wel allemaal muzikanten die er in die band staan. En daardoor is het ook zo goed, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, en dan kijken we op de klok. En tot onze schrik zien we dat er alweer 50 minuten van de 100, van de 60 voorbij zijn.
1: Poep, poep.
0: Dus de tijd vliegt weer zoals gewoonlijk. Straks in de tweede uur nog veel meer Purple Disco Machine, maar dan alle remixen die hij gemaakt heeft. Althans een aantal ervan, want allemaal gaan we niet redden, want hij heeft zoveel gemaakt. Maar ja, ze zijn gewoon te goed om niet te draaien. En vandaar dat we dus vanavond maar gewoon een Purple Disco Machine special gemaakt hebben. Ook vanwege de heerlijke temperaturen buiten. Dus dan is dit wel zo lekker op je speakertjes als dit eruit komt knallen.

0: zien we dat het alweer gewoon 5 minuten voor het hele uur is. Dus 5 minuten voor 8. En dat betekent dat we zo naar de volgende plaat, naar het nieuws gaan van 8 uur. Maar daarna zijn we nog met een heel uur Purple Disco Machine Into the Remix bij jullie. En we hebben natuurlijk vanavond nog de mixen die we straks in de tweede uur gaan vertellen welke. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Dance Experience. Want ja, vanavond gewoon lekker zomers, lekker knallen. En ik moet zeggen, de mixen van vanavond zijn ook lekker. Dus
1: lekker hoor.
0: Daarom, lekker luisteren. En tot straks na het nieuws van 8 uur bij Dance Experience hier op 1 Vallei.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience. Dit is 1 Vallei.

0: we zijn weer aangekomen in de twee uur van Dance Experience.
1: Ja, precies.
0: Met nog steeds onze buurman achter het gele hekje als studiogast vanavond. Onderhand een beetje inboedeland worden, dus alleen maar leuk.
1: Alleen maar leuk, hè.
0: Daar zijn we heel blij mee dat er vanavond bij wilden zijn. Dus, ja. En zoals je weet, je bent altijd welkom. Dus,
1: ja.
0: Ja, en dan kun je ook een keer zien hoe het er hier aan toe gaat in de studio bij Dance Experience. Als Mike en Joshua er niet zijn, zeg maar, dan
1: veel gestructureerder, hè, dan.
0: Ja, veel gezelliger, veel leuker, joh. Dus. Maar goed, als het goed is, is volgende week Joshua er weer bij. Mike die heeft nog lekker 3 weken vakantie. Dat doet hij ook goed. Dus, en dat worden hem ook gegund. Dus, maar goed, wat we al zeiden in het eerste uur. Het eerste uur draaiden we vooral de hits van de Purple Disco Machine. Het tweede uur gaan we naar de remixen die hij gemaakt heeft. Van bekende tracks van weleer. En die duwt hij dan in zijn eigen sausje van de PDM, zeg maar. En dan krijg je gewoon best wel goede muziek, vind ik eigenlijk zelf.
1: Ja, ik ook. Want ook deze track heb ik een keer in een van mijn sets gedraaid. Dus heel herkenbaar.
0: Ja, dat is echt... Ik weet het niet. Hij is daar zeer begaan in. En op de een of andere manier vind ik bijna alles wat hij doet, vind ik wel lekker. Dus dat maakt het dan ook lekker om te draaien en te mixen en te luisteren. En ja, gewoon lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, en als het dan toch lekker weer is, dan moet je ook maar gewoon lekkere zomerse muziek draaien. Dus, en dat doen we dan ook.
1: Ja.

Ja, dat houdt niet op met zomerse klanken, want we gaan gewoon door. Feel My Needs van Wijs. In de Purple Disco Machine remix. En het volgende nummer, ik weet niet of je hem al herkent. Het nummer van Ten Snake, Coma Cat. En dat is ook alweer zo'n iconisch bekend nummer, zeg maar. Dus, en Joshua was er vroeger heel gek van. Dus wij draaiden hem best wel veel in de tijd dat we in Wageningen draaiden. Dus, en vanavond draaien we hem ook weer. Ja.

0: Ja, dat riedeltje wat erin zit, dat is zo iconisch, hè? Dat, ja. Zo herkenbaar. Ja, ik heb dat met heel veel muziek. Dan hoor ik dat nummer en dan weet ik gelijk welk nummer het is. Maar vraag je me, ken je dat nummer? Dan zeg ik, oh, geen idee. Ik zal het best wel kennen, maar ik heb geen idee. En dan hoor ik 5 tonen en dan weet ik precies welke plaat het is.
1: Ja. Nou, James Hype die gebruikt deze ook heel vaak. Alleen dan echt een iets snellere versie. Want James Hype is natuurlijk echt een beetje van de tech house. Maar ook deze heeft hij in de remix gehoord nog eens een keer. Dus een remix op een remix.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, en laat dat maar om onze paarse disco-vriend hebben.
1: Hè? Precies.
0: Ja, het volgende nummer, ik ben benieuwd wanneer je hem herkent, maar dat is ook weer zo'n iconisch nummer die je echt zeker weet te kennen, zeg maar. Alleen dan in de originele uitvoering. En daar heeft hij dan weer een hele heerlijke Purple Disco Machine remix van gemaakt. Dus we gaan gewoon eens luisteren. Roep maar als je hem herkent. En zeggen dat het Purple Disco Machine is, daar kom je vanavond niet meer.

0: het even voor Duim herkende.
1: Ja.
0: Dan ben ik benieuwd wat bij het volgende nummer, of die dan, wanneer je die herkent. Dat is ook zo'n iconisch nummer. Dus we gaan gewoon eens kijken wanneer die bij jou zegt van, aha, ik weet het niet. En na het volgende nummer gaan we eens even vertellen welke remixen we, of welke uurmixen we vanavond uit gaan zenden. Want er zijn er ook weer drie fantastisch goede mixen. Dus, maar dat na het volgende nummer. We gaan eerst eens even zien of dat we ontdekt krijgen welk dit nummer is.

0: nu wel schuif openzet, hè?
1: Ja, ik ken dat, maar ik denk de Sound of Silence, maar...
0: Ja. Nou, maak het je makkelijk. We zitten wat verderop in het nummer.

0: de sample hoor je al.
1: Ja, ja. Ja, het nummer ken ik wel. Ik weet de titel, ik kom er eventjes niet op, maar...
0: Nee. Die, ja. Lola's Team.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, we gaan nog even lekker naar dit nummer luisteren. En dan straks even praten over de U-mixen van deze week. Want we hebben weer 3 heerlijke nieuwe mixen mogen ontvangen. Dus
1: Ben benieuwd.
0: Blijf vooral lekker luisteren, want het kan namelijk tot de klok van 12 uur vanavond. En mocht je op zaterdag luisteren, kan het tot 2 uur vannacht. Dus ja, je kunt er even vooruit.
1: Kijk.
0: Deze bagger zat ben, dan heb je straks nog 3 uur gewoon lekkere andere goede muziek. Dus. En zelf geldt, vind je dit lekker? Nou, dat kan. Zaterdagavond tussen vanaf 9 uur tot 11 uur kun je hem terugluisteren. En dan kun je hem nog 10 weken lang terugluisteren op uitzending gemist via eenvallei.nl. Dus alleen maar lekker, alleen maar feest hier bij Dance Experience.

0: Kijk, en zo zitten we in één keer dat zijn nummer afgelopen is.
1: Ja.
0: Dat gaat dan weer sneller dan we dachten. Maar goed, maakt niet uit. Wat we net al zeiden is dat we het maar eens even gaan hebben over de mixer van vanavond.
1: Ja, dat is een goed plan.
0: Ja, toch? Want Dance Experience houdt niet op na 9 uur vanavond of 11 uur als je op zaterdag luistert. Wij gaan gewoon nog 3 uur door met de heerlijke mixen en muziek zoals je van ons gewend bent. En dit is een van de nieuwe jingles die we hebben. Dus,
1: kijk.
0: En zo is hij ook weer afgelopen. Maar we hebben ook langere uitvoeringen. En dat is dan wel weer lekker. Als hij wil tenminste hoor.
1: Kijk.
0: Daar komt hij hoor. Kijk, lekker hè?
1: Lekker.
0: Onder andere met dank aan DJ Cies. Die had een hele mooie jingle gemaakt voor ons. En die gebruiken we dus ook af en toe wel. Maar we kregen op heel vriendelijk van hem ook de stems mee. En hebben er een instrumentale gemaakt. Want dan kunnen we er mooi overheen praten als we de mixen aankondigen, zeg maar. Dus zo zijn we langzaamaan bezig hier bij Dance Experience om ook de jingles weer wat te upgraden en wat te verbeteren. Dus langzaamaan gaan we naar de goede weg.
1: Kijk.
0: Maar goed, de mixen van vanavond. Straks om 9 uur hebben wij weer een heerlijke mix van de man die hier naast mij staat. Onze buurman achter het gele hekje, oftewel Emok.
1: Ja.
0: John Vergeer.
1: Dit keer een lekkere Afro House.
0: Ja.
1: Ik het goed heb.
0: Ja.
1: Dus zeker met deze zomerse temperaturen. Dus het
0: ja, is dan is dat altijd wel lekker.
1: Hij vloeit lekker door in ieder geval.
0: Ja, en ik heb nog even gecheckt of dat hij op de goede BPM stond. Dat helpt
1: niet dat we weer geschuifel krijgen.
0: Nee, dat is soms leuk. Zeker als het warm is, dat plakt lekker. Maar het komt helemaal goed. Dus dat om 9 uur. Straks om 10 uur hebben we weer een heerlijke nieuwe mix van Julia Christiana. Dat betekent weer een heerlijke melodic house mix. En dan om 11 uur hebben we weer een... als we het dan toch over zomerse temperatuur hebben... onze samba koning uit Brazilië, Valdo Campos.
1: Kijk.
0: Die hebben ook weer een geheerlijke nieuw disco mix gemaakt. En die hoor je hier bij Dance Experience, de mix marathon. Vanaf de klok van 11 uur tot 12 uur. En dan zaterdagavond herhalen we van 9 tot 11 de live show. En dan van 11 tot 12 kun je deze 3 mixen nog een keer luisteren. En zoals het er nu een beetje voor staat, dan verwachten wij binnenkort de mixen weer te kunnen gaan uitbreiden. Gaan we eerst denk ik naar een stuk of 5, 6. Moeten we nog even overleggen hoe we dat precies gaan doen en in welke tijden. Maar houd vooral in de gaten in het programma Dance Experience. Binnenkort ga je daar alles over horen. Maar lijkt het jou nou leuk om daar straks ook bij te komen? Dan kan dat. Stuur even een demootje van een mix van jezelf in naar danzix.nl. Oftewel info@danzix.nl. En wie weet horen we jouw mixen hier binnenkort ook bij ons in de Danzix Mix Marathon.
1: Ja, en wellicht kunnen ze zich ook opgeven natuurlijk voor de komende live Mix Marathon. Hè? Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Dat klopt, want we zijn weer druk bezig. Het wordt ergens eind oktober, begin november denk ik. Datum is nog niet 100% zeker, maar we hopen hem binnenkort definitief te kunnen bevestigen. Maar wil jij bij ons bij de live uitvoering zijn van de Danzix Mix Marathon live editie nummer 5, dan kan dat zeer zeker. En dan kun jij hier live bij ons in de studio, zowel op radio als op Twitch, een heerlijke mix komen insturen. Of niet insturen, maar komen mixen.
1: Ja.
0: En dat kunnen wij dan hier live in de studio bekijken en beluisteren. En je kunt thuis ook meekijken dan, dus dat is wel leuk. Ook dat kan. Stuur even een demootje van jezelf en zet er even bij de Mix Marathon live. En dan

0: Dat is zo lekker als mensen al knopjes zitten dan. Als je dat uitgezet hebt, dat ze het toch weer aanzetten, zeg maar.
1: Jammer is dat, hè?
0: Ja, dat is wel jammer, hè? Maar goed, de echo loopt gewoon door, dus... En dat is een knopje indruk en dan gaat de muziek ook weer door.

0: Ja, en dan gaan we het laatste nummer alweer instarten.
1: Dat is snel, hè?
0: John, mag ik jou ontzettend bedanken voor je aanwezigheid vanavond?
1: Ja, geen dank.
0: Je was echt mijn redder in nood, want anders had ik hier vanavond helemaal alleen gestaan.
1: Alleen is maar alleen, hè?
0: Ja, daarom. En dan is dit toch weer veel gezelliger. En nou ja, het feit dat je al die weer fun facts weer tussendoor brengt, dus maakt het alleen maar leuk.
1: Zeker.
0: Dus nou ja, mocht je weer zin hebben...
1: Ja, we gaan een keertje een back-to-back doen, hè?
0: Ja, we gaan binnenkort gaan we samen een keer back-to-back. Dat hebben we al een tijdje geleden afgesproken. Dus dat is binnen nu en een paar weken gaat dat gebeuren. Dat
1: gaat zeker gebeuren.
0: Ja. Dus dat komt helemaal goed. Misschien kunnen we Joshua ook nog wel overhalen dat hij meedoet. Dus,
1: dan doen we een tag team.
0: Dat bedoel ik. Hey, iedereen bedankt voor het luisteren. En jij, John, bedankt voor het aanwezig zijn vanavond. En ja, straks om 9:00 gaan we nog even stampen, de dampen, de klanken luisteren van DJ Amok. Oftewel John Verheer.
1: Ja.
0: Dus, Oké, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende.
0: En jullie bedankt voor het luisteren. En tot volgende week weer voor een nieuwe episode van Dance Experience. En dan is Joshua er ook weer bij. Dus, dit was onze Purple Disco Machine avond. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel.
1: Wij wel.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad